0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jetten noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van

0: instorten. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens

0: ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

wil er niemand me vertellen.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij ontvangt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmond aan Zee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in Noord-Holland begint met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar moet je 10 minuten geduld hebben. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Gaatsagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Nee, je zet praktijk de Eugenie van de Veen. Dag, Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk

0: altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ja, ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
1: Ja. Het is... kom een keer langs, ja. Sowieso. En ja, mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte, beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
1: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
0: Nee, inderdaad.
1: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
0: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten. Ja. Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je tacos bestelt, dat zitten 3 op een rij. Worden die geserveerd? 1 voor jezelf, 2 om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een... beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
1: Ja, leuk.
0: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
1: Deze, ja.
0: En zo leer je dus meerdere smaken kennen.
1: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
0: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
1: Ja.
0: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
1: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
0: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
1: Mooi. En jullie zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
0: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
1: dat is wel een opsteker, toch?
0: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
1: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
0: Nou ja, zeker. Ja. Dat is het ook.
1: Ja.
0: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus ja, en we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
1: Ja, nou.
0: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
1: Ja, heel leuk.
0: En dat kan je vinden op onze website van Chulita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
1: Ja, Chulita en Kans Oog. En dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
0: Zeker.
1: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het in het verleden nog al over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
0: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
1: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
1: Ja.
0: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
1: En het is niet zomaar een voetenbadje, hè?
0: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. Want de aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water. Waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie. Een voetmassage. Of een spa-pedicure.
1: Spa-pedicure.
0: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
1: Ja.
0: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
1: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
0: Nou, dus in principe wel.
1: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
0: ja. En ja, wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
1: Alles gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
1: Ja.
0: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de hartelijke voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is,
1: je bent alleen leidinggevende.
0: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
1: Ja.
0: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
1: Ja. Ja. Bij de hartelijke voet op je website kunnen we ook alles vinden, hè?
0: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Ik kom helemaal gauw gezellig. Weer, dat lijkt me gezellig.
0: Ja, dankjewel.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
5: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
4: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
6: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
7: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
8: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
4: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud, net als op de A44 naar Amsterdam tussen knooppunt Ommedijk en de afrit Noordwijkerhout. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je bij knooppunt Velzen 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom Baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van, ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of weet je, dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lichtjes en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw, we gingen op en neer. En op een troon, in een hoekje, zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten, zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. Dus steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat wil je noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, dan Abby heeft daar natuurlijk 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik een 30 geschreven heb. Echt bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het deed groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En Baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks weer op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar heb ik verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken, zelf verhalen te maken. Okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja, maar we kunnen het nog steeds zien op Videoland. Hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Bijvoorbeeld baantje.
0: Ja. Zoals
1: of
0: vroeger.
1: Vrouwen, of, ja. Zoals, ja, zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger. Dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30.
0: Ja.
1: Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja.
0: Ja.
1: De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland file op de A44 naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp heb je 5 minuten oponthoud. Het heeft te maken met een lange file op de A4 naar Amsterdam door een ongeluk. En op de A7 van Horen naar Zaanstad sta je bij Purmerend zo'n 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Twee mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en de stroom levert nu te weinig geld op. Leerlingen van het Petrus Canisius College in Alkmaar en Eilo hebben ruim 35.000 euro ingezameld voor stichting Villa Joep. Villa Joep zamelt geld in voor onderzoek naar medicatie voor neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. De leerlingen zamelden geld in op PCC-actiedagen met allerlei activiteiten. Ze haalden ruim 5.000 euro meer op dan het recordbedrag van vorig jaar. Maandag is de opbrengst symbolisch overhandigd aan Villa Joep. In Eilo stopt René van Splunter als fractievoorzitter van de VVD. Van Splunter zat sinds 2002 in de gemeenteraad en al bijna 24 jaar was hij ook fractievoorzitter. Als reden noemt hij dat de VVD waarschijnlijk geen deel gaat uitmaken van het college in de komende raadsperiode. Hij ziet zichzelf niet als oppositieleider en maakt daarom plaats voor een nieuwe generatie. Van Splunter neemt eind deze maand afscheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatievoorstelling plaats op de ruïnes van kasteel Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Bergen aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Cas Cantar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
3: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
4: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
2: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
5: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
2: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Richting Amsterdam heb je voor knooppunt Bad Hoeverdorp ook 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A44 naar Amsterdam sta je een kwartier in de file tussen Wassenaar en Kaagdorp. Dat komt nog door de nasleep van een ongeluk op de A4. Die weg is vrij. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom heb je bij Leimuiden ook nog zo'n 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. En meer. Radio.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek heb je ruim een kwartier vertraging. Op de A10 rijdt het ook langzaam op de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslakken in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waarbij zondag een explosief werd afgestoken, is nog net geen 24 uur later opnieuw doelwit geweest. Deze keer lijkt de schade mee te vallen. Hulpdiensten kwamen opnieuw grootschalig in actie en een nieuw sporenonderzoek is opgezet. In november was het ook al raak en was bovendien op de woning geschoten. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt. Volgens omwonenden zijn twee weken geleden camera's weggehaald. Een 56-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld voor het stalken van zijn buurvrouw. Hij stuurde liefdesbrieven, belde aan, schreeuwde naar haar vanaf zijn balkon. De vrouw voelde zich daardoor lange tijd onveilig. De rechter legde de man 150 uur taakstraf op, waarvan 50 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Tijdens de proeftijd moet hij een begeleiding krijgen, therapie volgen en mag hij geen contact leggen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 14 mei tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot en met 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
6: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
5: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
7: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
5: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file naar Amsterdam op de A4. Voor knooppunt De Hoek heb je 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je bij Durgerdam een kwartier in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 staat ook file bij Amsterdam buiten Veldert. Daar moet je nog eens rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Dat is op de Ring Zuid richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp is een groene oase met orchideeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk rond Amsterdam en dat heeft te maken met onder meer werkzaamheden op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek een kwartier in de file. Verder is de A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam bij Naarden na een ongeluk. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. En op de A10 Zuid richting Utrecht sta je nog in de file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum hebben twee politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslak in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. Een 27-jarige man uit Herugewaard is veroordeeld tot 40 uur taakstraf voor het stelen van kentekenplaten die later zijn gebruikt bij de kunstroof uit het Drents Museum. De rechter vond bewezen dat hij in opdracht de kentekenplaten stal in Friesland. Die kentekenplaten belanden op een Volkswagen Golf die voor de kunstroof werd gestolen in Alkmaar. De taakstraf hoeft hij niet meer uit te voeren omdat hij lang in voorarrest zat. De werkzaamheden aan de Hoevenweg tussen Alkmaar en Egmond gaan deze week niet door. De provincie Noord-Holland stelt het vervangen van het asfalt uit vanwege de kou en de verwachte regen. De belangrijke provinciale weg blijft daarom gewoon open voor verkeer. Ook buslijn 165 tussen Alkmaar en Egmond kan gewoon blijven rijden volgens de normale dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden alsnog plaatsvinden, kan de provincie niet zeggen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hey buddy, I've been trying to reach you. I'm at the gas station, waiting for the band to pick me up. I woke up while looking at cleaning lady in the eye and saw my tired eyes look back at me. I can't remember how I got here. Lost track of time again, I guess.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog druk op de wegen in Noord-Holland. De A10 staat file, de ring van Amsterdam op de ring West en Zuid richting Utrecht. De vertraging is een kwartier. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. Richting Amsterdam op de A5 sta je 12 minuten vast voor de aansluiting met de A10. Verder heb je 10 minuten oponthoud op de N201 van Hilversum naar Uithoren bij Kortenhoef. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is na een ongeluk weer vrij. Maar je hebt nog wel een kwartier vertraging tussen Baarn en Blaricum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Bergen trok vorige week zondagavond veel belangstelling. Rond het ereveld verzamelden zich honderden mensen om samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het veel op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp sta je bij knooppunt Raasdorp nog 5 minuten in de file door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de Stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en stroom levert nu te weinig geld op. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur...

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En op de A10 heb je bij Amsterdam Buitenveldert op de ring van Amsterdam.

0: 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Burgemeester Jaap Bont heeft mevrouw Hafkamp uit Bergen vorige week zaterdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van Sportcentrum De Beek in Bergen.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt. Over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen. Maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week twee keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek geuit op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Berg heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met hits aan de lopende band.

0: Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de afsluitdijk in beide richtingen, de A7 tussen Noord-Holland en Friesland. En op de A10 Zuid staat file bij Amsterdam Buitenveldert en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuws.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten in de file op de A10... de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Buitenveldert. Het gaat om de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Verder rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10... en daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week 2 keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. 2 mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitje Kruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. In Castricum hebben 2 politieke partijen samen raadsvragen gesteld over mogelijk gebruik van staalslakken in halfverharde wandelpaden in natuurgebieden. Er geldt een verbod op het gebruik van staalslak in de gemeente. Maar de fracties van Pro en Lokaal Vitaal vrezen dat mogelijk toch resten staalslak terechtkomen op de paden in de natuur. Daar willen ze duidelijkheid over. Ook vragen de partijen om strengere controles en meer onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half.
8: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
9: Radio 80 Nieuwsboulevard.
10: Radio 80. Radio 80.
11: Disco X.

0: Staatsagenda.
1: Beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.

BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs

0: staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kam uit het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doses met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen en producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zegt initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De in Bergen opgegroeide artiest Jaap Boots werkt aan een eigen muzikaal programma. Getiteld Montagne sur Mer. De grotendeels autobiografische Nederlandse liedjes schaaft hij momenteel aan met de nodige try-outs, zoals afgelopen woensdag in de Witte Kerk in Heiloo. Vanaf september doet de oud-Bergenaar zijn geboortedorp aan.

12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Door werkzaamheden heb je daar 10 minuten op onthoud. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. Er komen voorlopig geen rijen zonnepanelen op het parkeerterrein in Hargen aan Zee. De 5 leveranciers die zich in september aanmelden hebben geen interesse meer. De tender van de gemeente bleek onwettig te zijn en toen werd aangeboden om een correcte tender op te stellen, bedankte alle 5 partijen. Intussen is het elektriciteitsnet weer voller geworden. Dat maakt tijdige aansluiting onzekerder en de stroom levert nu te weinig geld op. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Theater De Beun in Nijlo geeft dinsdagavond 26 mei de presentatie voor het nieuwe seizoen. Er zijn dan maar liefst 5 talentvolle artiesten een voorproefje te zien van wat er je in het seizoen avondvullend kunt zien. De presentatie van deze feestelijke sneak preview is in handen van cabaretier Berit Compagne en deelnemers zijn Stijn de Leeuwen, Alexander Broussard, Luc Ransijn en Fred Delfgauw.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, Huplop ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Afrit Weidewormer 5 minuten vertraging en 10 minuutjes extra. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel staat de file bij Amsterdam buiten Veldert. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmatazee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voortbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week twee keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek geuit op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. In een huis aan de Kasteelstraat in Oud-Karspel is maandag brand ontstaan. De brand was vermoedelijk ontstaan in een elektrische installatie in de aanbouw van de woning. De bewoners waren op dat moment niet thuis en verder raakte ook niemand gewond. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur na aankomst snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot de aanbouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamer. Verkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Overal vonden er naast de grote festivals in grote steden kleinere momenten plaats om de vrijheid te vieren. In Berg aan Zee kwamen aardig wat bezoekers fietsen naar het Vredeskerkje, waar het Castricumse koor Cas Cantaar liedjes uit de hele wereld presenteerde over vrede en vrijheid.

0: Amakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privé plaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er al veel verkeer onderweg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartsweekend wat in het verschiet ligt. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A10 tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert 5 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dit komt door wegwerkzaamheden daar. Twee rijstroken zijn dicht. En tenslotte valt op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schorl. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorrelse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week 2 keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek geuit op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen nu 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Diemen ook 10 minuten vertraging. Tussen Batuverdorp en Amstelveen. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn bij Schiphol Oost. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

0: tanden af bij het horen van Brother Beyond en The Harder I Try. Maar ja, het klinkt gewoon lekker op deze woensdagmiddag in de Good Afternoon Show om 4:08. De Break the Week Show, de zaag gaat weer spreekwoordelijk door de week heen. En dat gaan we doen met mooie muziek, zoals deze van Zoe Lavai. Dit is Sluip in je arm op Radio 80.
1: Hoe

0: Zoe Levi en sluit me in je armen hier op Radio 80 en de Good Afternoon Show. We gaan er weer eentje doen, ouderwets vanaf vinyl. Het is de zoon van John Lennon. Hij noemt zich Julian Lennon. Hier is Much Too Late for Goodbyes.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 14 mei tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot en met 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest.

Thunder Child Avicii, For a Better Day. En zijn leven ging echt niet over rozen. Hij wou alleen maar lekkere muziek maken. Moest steeds optreden van zijn producer, enzovoort, enzovoort. En het is hem uiteindelijk noodlottig geworden. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. Mocht je daar benieuwd naar zijn, ik zou de documentaire eens een keer gaan bekijken op Netflix. Zeer interessant. We gaan terug in de tijd. Letterlijk met Aqua. Turn Back Time.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de A10 heb je een kwartier vertraging. De A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 10 minuten extra. Dat komt voornamelijk door omrijders. Want de A4 richting Amsterdam is bij Bad Hoeverdorp dicht vanwege werkzaamheden. Dan op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen de Baarsjes en Buitenvelder doe je er een kwartier langer over door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook een kwartier vertraging heb je op de A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 3 inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de 3 koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Er is een 3e schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. 2 eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heiloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

de film Fame, de serie Fame moet ik zeggen, mocht de film zingen van de titelsong maken voor Flashdance. En dat werd deze What a Feeling. Mooie plaat. Hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek om 4:05. Wij draaien allemaal prettige platen voor je om jouw werkdag of je gewone dag gewoon prettig af te sluiten. Zoals deze van Blackpink. Dit is Jump.

ja, scoorde één hit in Nederland en dat was deze, Intuition. En die horen ze juist voorbij komen over One Hit Wonders gesproken. Hier is Chesney Hawks en the one and only.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door Bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.

Enrique Iglesias samen met Sierra en Taking Back My Love in de Good Afternoon Show. Om 11 minuten voor 5 hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze woensdagmiddag de Break the Week Show. Nu met Kim Wilde. We dalen af naar de jaren 80. Toen zong ze deze hit You Keep Me Hanging On.

De grote vraag voor Ray blijft: Where is my husband? Nou ja, die vraag kan ik niet beantwoorden voor je. Ik hoop dat ze hem binnenkort gaat vinden. Het is 4:05 geworden. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6:00 bij je. Niet alvorens we eerst geluisterd hebben naar het nieuws. Maar daarna hebben we weer deel 2. Dus blijf lekker luisteren. Tot die tijd, Lisa Lois. Dit is Promises, Promises.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu de meeste vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat 11 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijst ook dicht en dat kost je nu 1/2 uur extra. Ook een vrachtwagen met pech op de A9 naar Alkmaar tussen Amstelveen Stadsart en Batuverdorp levert dat 10 minuten vertraging op. De rechterrijst ook is afgesloten. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de afritten De Baarsjes en Buitenvelder een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Good afternoon met

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee bestaat 10 jaar. Daarom wordt er iedere tiende van de maand aandacht besteed aan dit jubileum. De activiteiten van die dag krijgen dan een feestelijk tintje. Dit keer is dat de bingo. Maar 10 mei is moederdag, dus daarom wordt het verplaatst naar 17 mei.

kan lekker thuis blijven en lekker blijven luisteren naar de Good Afternoon Show. Zullen we dat afspreken met elkaar? Want hier komen die mooie platen voorbij. Zoals deze gouden ouwe van The Real Thing. Dit is You To Me Are Everything.

0: Afternoon Show. Tot zo, na de break en headlines.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je een half uur extra nodig tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Er staat 4 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer en 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad Airport 20 minuten vertraging. Dan de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor het knooppunt Zaandam doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar, Saalsmeer en knooppunt Velzen. Dan de A9 verderop richting Alkmaar tussen Akersloot en Heilo. Daarbovenop ook weer een kwartier vertraging. En bij Amsterdam viel op de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert 15 minuten extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Raadslid Carmen Bosscher wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wil dan ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Heerhugowaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen om zo dichter bij burgers te komen. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. 2 mannen die zondag in Akersloot door agenten met getrokken dienstwapens werden aangehouden, blijken niets strafbaars te hebben gedaan. De politie ging met spoed naar een woning aan het Fluitjekruidpad in Akersloot na een melding over een mogelijk vuurwapen in de woning. Agenten hielden ze allebei onder schot bij de aanhouding. De woning werd doorzocht en niets gevonden. De mannen bleken onschuldig te zijn en na verhoor weer vrijgelaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Oh boy.

Nina Carpenter op de radio en Man Child. Om 5:05 hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In de Good Afternoon Show. Breek de week show. De zaag is weer door de week heen. We gaan weer de goede kant op. En waarschijnlijk heb je ook nog een heel lang weekend. Morgen is namelijk natuurlijk hemelvaart. En waarschijnlijk vrijdag ben je ook vrij. En dan het weekend. Oh, wat een feest is dat. Dat gaan we vieren met mooie plaatjes. Zoals deze van All Saints. It is Push Yours.

In de jaren 80 één hitje en dat was deze. That's What Love Can Do. Maar hij is erg leuk en daarom draai ik hem graag voor je. Hier in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Mary J. Blige. Deed het ooit een keer samen met U2. It is One.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp is een groene oase met orchideeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op deze weg nog de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, 15 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht en het kost je 25 minuten extra. De A5 naar Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10, 20 minuten vertraging. Het zijn vooral omrijders omdat de A4 naar Amsterdam bij Batuverdorp een aantal dagen dicht is vanwege werkzaamheden. Dan op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel 20 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat heeft te maken met een ongeluk. Dan de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenveldert heb je een kwartier extra nodig. Ook dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nog net geen 90 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade. 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. De vertraging is 25 minuten. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost. Doe je er een half uur langer over door bergingswerk na een ongeluk. Staat 13 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dan op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid doe je er 20 minuten langer over. 3 rijstroken zijn dicht. En de A10 West naar de A10 Zuid tussen de Baarsjes en Buitenvelder een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 3 inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de 3 koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 'S Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. De woning aan de Bannenwaard in Alkmaar, die afgelopen week 2 keer het doelwit was van een explosief, is op last van de burgemeester Schouten gesloten. Bewoners moeten het pand verlaten en in de straat zijn camera's teruggeplaatst voor toezicht. De woning was eerder in november 2025 ook al het doelwit van geweld. Toen werd een explosief in de tuin gegooid en op het huis geschoten. Justitie heeft €10.000 tipgeld uitgeloofd. Het college van Alkmaar heeft in een stevige brief aan de gemeenteraad flinke kritiek geuit op de onlangs opgestapte wethouder Christian Schouten van D66. Uit vrijgegeven interne documenten blijkt dat Schouten cruciale informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en ook binnen het college. Hij was als eerst op de hoogte dat het COA medio maart 54 statushouders wilde plaatsen in Hotel Alkmaar, maar hield lang vol dat het alleen geruchten waren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
2: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolfsen, zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
4: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
2: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad heb je tussen het Koenplein en de afrit Zaanstad-Koog nog 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. Dat laatste komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorrolse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. Twee eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. Dinsdagavond is een automobilist gevlucht naar een aanrijding op de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude. Door de botsing liep de achtergebleven auto flinke schade op. Getuigen zagen de bestuurder na het ongeval met hoge snelheid wegrijden richting Noord-Scharwoude. De politie kwam snel ter plaatse en zocht vergeefs naar de doorgereden automobilist. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
1: Ja, zeker. En we begonnen met het plaatje van Melissa Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Een hele goede avond. Dit is de woensdagavondshow voor deze 13 mei van het jaar 2026. Het is de avond voor Hemelvaart. Vanavond ook de Alkmaar City Run. Allemaal mensen die gaan hardlopen weer. 5 kilometer, 10 kilometer of de Kids Run. Kortom, het is weer een bewogen avond. En wij gaan gewoon lekkere muziek voor je draaien. En dat komt helemaal goed tot aan de klok van, wat zal het zijn, een uurtje of 10. Deze is van Kevin.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In de filmmars in Alkmaar draait de film Three Goodbyes. In Three Goodbyes vertelt Isabel het intieme verhaal van Marta en Antonio. Wiens relatie onverwacht instort na een kleine woordenwisseling. Wat volgt is een tedere en melancholische reflectie op liefde, verlies en hoe herinneringen ons vormgeven. Door drie momenten van afscheid te verkennen. Hij draait nog in het filmhuis in Alkmaar op donderdag 14 mei om 15:30 smiddags. Vrijdag 15 mei om 15:45 smiddags. Zaterdag 16 mei om 11:15 ochtends. En zondag 17 mei om 11:00 ochtends. In Sienbergen draait de film In the Grey. In the Grey moeten twee extractiespecialisten een ontsnappingsroute aanwijzen voor een senior vrouwelijke onderhandelaar. Het draait nog op donderdag 14 mei om 8:00 s'avonds. Zaterdag 16 mei ook om 8:00 s'avonds. En zondag 17 mei om 16:45 in Filmtheater Sienbergen.

0: John Farnham op Radio 80, ook wel bekend van plaat als The Ace of Reason. Maar dit was de plaat Let's Read Them. Hier is Lily Allen en de plaat Not Fair.
1: Oh, he treats me.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het college van Castricum is positief over een nieuw ontwerp voor kindcentrum aan de Vondelstraat. Het oude ontwerp bestaat uit hooguit 2 bouwlagen en een gymzaal. In het nieuwe ontwerp zitten de bouwlagen bovenop een verzonken gymzaal. Zo is er meer ruimte voor een schoolplein en staat het gebouw verder van omliggende huizen af. Het college vraagt de gemeenteraad om een bouwhoogte van 11,5 meter toe te staan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vacant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Een 51-jarige Alkmaarder die 2 jaar geleden de 18-jarige vriendin van zijn dochter aanrandde, is veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De jonge vrouw was dronken en overnacht in het huis van de verdachte na een verjaardagsfeestje. Toen zij half op de bank lag te slapen, streelde de man haar over haar lichaam. 's Nachts betastte hij haar ook op de slaapkamer van zijn dochter, waar het slachtoffer in bed lag. Er was 4 maanden cel geëist. Er is een derde schoonmaakronde nodig voor de riolen bij de Bestevaarstraat in Alkmaar. Het riool is vervuild geraakt door een drugslab. 2 eerdere opruimacties hadden onvoldoende resultaat. Op 18 mei gaat de schoonmaak van start. Omwonenden van de Tromstraat en de Baansingel moeten ramen en deuren gesloten houden. De kosten van de vervuiling lopen intussen op tot meer dan 8 ton. De gemeente hoopt dat geld te verhalen op de criminelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ik moet toegeven, het is een beetje kroegmuziek dit hoor, van Maart Hoogkamer. Met In de Naam Van. Maar goed, het is wel een beetje gezelligheid op deze woensdagavond op je radio. Misschien ga je zo wel rennen. Nou, dan wens ik je alvast heel veel succes bij de Alkmaar City Run. Want dat is natuurlijk allemaal vanavond. En wij gaan tot en met 10 uur lekkere muziek voor je draaien. En dan kun je, als je straks thuis komt, weer heerlijk ontspannen. We gaan naar de Zweedse band ABBA toe. Deze plaat die we nu van hun gaan draaien heeft 9 weken in de top 40 gestaan. En is daarin ook op nummer 1 terechtgekomen. Hier is de plaat One of Us op Radio 80.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Muziekcafé Sonja ontvangt op zondag 17 mei het nieuwe combo The Juicy Jazz Gang. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengen 4 muzikanten een mix van groovy chill-out jazz, laid-in en lounge. The Juicy Jazz Gang staat onder leiding van zangeres Els van Zelm. Zij treedt op met Henk Jan op drums, Floris op piano en Rollo op bas. De entree is gratis. Het café opent om 3 uur 's middags. Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is, is aanmelden vooraf noodzakelijk. Op zondag 17 mei wordt in Galerij Klein Zwitserland in Schorrol opnieuw een uitvoering gebracht van Reinhard de Vos. Een middeleeuwse dierenpost dat over de afgelopen tijd op verschillende plekken in Nederland te zien was. De voorstelling begint om 3:30 en wordt gespeeld door Mirjam Moors, Ton Nieuwenhuizen en acteur Herman Link. Het verhaal draait om de sluwe vos Reinhard, die zich voor het hof moet verantwoorden, maar zich steeds opnieuw weer weet te redden door de zwakke plekken van anderen uit te buiten. Thema's als macht, misbruik, opportunisme en hebzucht spelen daarin een centrale rol. Volgens Link blijft het eeuwenoude verhaal daardoor herkenbaar. Voor deze uitvoering schreef Link een nieuw, rijmend script waarin onder meer het oorspronkelijke verhaal in een moderne vorm wordt verteld. Samen met theatermaker Moors en muzikant Nieuwhuizen brengt hij het stuk als combinatie van verteltheater, muziek en voordracht. Daarbij worden verschillende instrumenten gebruikt. Na afloop is er voor bezoekers de mogelijkheid om deel te nemen aan een maaltijd in middeleeuwse stijl en met de makers in gesprek te gaan om voor de voorstelling. De voorstelling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Elk jaar strijkt Move the City neer in een andere wijk of dorp in de gemeente Alkmaar. Na eerdere edities in onder meer Overdie en De Rijp is het festival van 12 tot en met 14 juni in De Hoef te vinden. 3 dagen lang verandert de wijk rondom winkelcentrum De Alkenhorst dan in een plek voor gratis festivalweekend vol theater, film, muziek, kunst, workshops, lekker eten en verrassende ontmoetingen midden in de wijk.

Wham! De band natuurlijk van George Michael, we kennen ze wel. En de plaat I'm Your Man. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 9 uur. Tot die tijd zomerse klank op je radio.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Gene van Falco en dit was deel 1, part 1. En die hoorde je hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. In de woensdagavondshow het 2 uur. We hebben nog een uurtje voor je met informatie uit de regio. Theaternieuws, bioscoopagenda en uitgaansagenda. En daarin tussen ook heerlijke muziek.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film A Useful Ghost. In A Useful Ghost verandert een alledaags huishouden object in een drager van een rusteloze ziel. Wanneer een geest een stofzuiger bezielt, worden bewoners geconfronteerd met hun onverwerkte verlies en dagelijkse absurditeit. Hij draait nog in het filmtheater Sienbergen. Op vrijdag 15 mei om 19:30 s'avonds, zaterdag 16 mei om 2:00 s'middags en zondag 17 mei om 10:30 s'ochtends. Dan nog even naar het filmhuis in Alkmaar draait de film The Tasters. In The Tasters wordt een groep jonge vrouwen gevolgd die in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog worden ingezet om Hitlers voedsel te testen. Terwijl elke maaltijd een potentieel doodvonnis is, ontstaat er een hechte maar breekbare relatie vol rivaliteit, overlevingsdrang en stille rebellie. Hij draait nog in het filmhuis in Alkmaar op donderdag 14 mei om 10:30 ochtends, vrijdag 15 mei om 4:00 uur middags, zaterdag 16 mei om 13:30 middags en zondag 17 mei om 1:15 middags.

vrouwen achter elkaar in dit programma. Ja, dat doen we wel eens, dat we daar zin in hebben. We gaan gewoon onze eigen gang hier. Deze keer was het Sophie B. Hulkens met Damn, I Wish I Was Your Lover. Tijd voor weer een mannenstem. Deze is van Alan Clark.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je voor knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Castricum heeft vanaf 29 mei een nieuwe tijdelijke gemeentesecretaris, Andreas de Graaf. De vaste functie is sinds 1 mei vakant. Martine Enthoven, de gemeentesecretaris vanuit Geest, neemt de zaak in Castricum waar. Haar opvolger, Andreas de Graaf, is volgens het college zeer ervaren en neemt enthousiasme en warme zakelijkheid met zich mee. Het Castricumse college hoopt in het najaar weer een vaste gemeentesecretaris te hebben. Drie inbrekers zijn dinsdagnacht op heterdaad betrapt bij een bedrijfspand aan de Rijksweg in Schol. Het gaat om mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden door een oplettende passant ontdekt en zijn daarna door de politie gevonden met een drone en politiehonden. De politie denkt dat de drie koper probeerden te stelen. Op 5 mei was al eens ingebroken bij het Schorlse bedrijf. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek. Hello kan volgende week beginnen met de herinrichting van de Vennewatersweg. Een kort geding dat de stichting Heilloze Weg had aangespannen bij de Raad van State, waarin om een verbod werd gevraagd, is door de stichting verloren. De stichting wilde dat de wegwerkzaamheden werden uitgesteld totdat er uitspraak was in de juridische procedure over het bestemmingsplan. De rechter geeft echter toestemming, mede gelet op de verkeersveiligheid. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Martin Garrix. En met zo'n heerlijke knaller om weer wat energie van te krijgen hier op jouw woensdagavond. Even over 9:30 is het geworden. Dit is deel 4 van de woensdagavondshow. Met daarin zometeen nog uitgaansagenda, bioscoopagenda en theaternieuws. Tot die tijd, play the game van Queen.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Goert. Het ensemble speelt traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Mereen geeft 2 concerten van 1 uur, om 2 uur en om 4 uur 's middags. Het programma neemt luisteraars mee door de Ierse muzikale traditie. Traditionele liederen in persoonlijke arrangementen wisselen zich af met composities en opzegende jigs en reels. Het trio bestaat uit 3 klassiek geschoolde muzici: Mirjam Rietberg, Keltische harp, Mieke Manschot, zang, en Sandra Walner, viool. Rietberg en Manschot studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, Walner aan het Morsetium in Salzburg. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkprik 1 in Goert. Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Rienekerk. Van 4 uur tot 6 uur brengt het koor een mix van klassieke en moderne nummers, begeleid door een live band. Het is alweer het 4e concert van Hardcore Bergen. Het koor, dat open staat voor ervaren en onervaren zangers uit Bergen School en Alkmaar, repeteert maanden intensief voor dit optreden. Naast het koor treedt een volledige band op. Gitarist Wouter Mooi, bassist Ton Nieuwenhuizen, toetenist Rob Stoop en percussionist Tom Rutgers begeleiden de heren live. Het repertoire bevat een mix van tijdloze klassiekers en moderne nummers, met ruimte voor solo's, kleine groepstukken en koorarrangementen.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Caravaan Festival bestaat 10 jaar. Van 22 tot en met 31 mei verandert het Victory Park in Alkmaar weer in een festivalterrein vol live muziek, theater, foodtrucks, workshops en een uitgebreid familieprogramma. Voorheen stond dit bekend als Yes in My Backyard, maar vanaf dit jaar is de locatie omgedoopt tot Caravaan Festival Hart. Podium Victory verzorgt dit jaar 8 optredens, van Festival X tot een intiem concert en met lokale helden. Het festivalterrein zelf is dit jaar gratis toegankelijk.

Leuk is je van de band ABC en When Smoky Signs. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de woensdagavondshow voor 13 mei van het jaar 2026. Ik spreek je aankomende vrijdag. Ja, dat is alweer vrijdag. Dus alweer het einde van de week, zeg. Dan spreek ik je weer, want dan ben ik er in de middag met de Good Afternoon Show.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint vanmorgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
8: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
8: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
8: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In een garage bij een huis aan de Moerbeeklaan in Rugewaard is woensdag brand uitgebroken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar moest hiervoor wel wat sloopwerk verrichten. De algehele schade lijkt even goed wel mee te vallen. Een ambulance kwam op de brandmelding af om mensen na te kijken. Het onderzoeksteam van de brandweer zoekt uit hoe de brand is ontstaan. Rob Opdam, wethouder van Heilo, heeft een erepenning van de gemeente gekregen. Hij kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcia van Bruggenkaten tijdens een afscheid in de Witte Kerk. Ten Bruggenkaten zei trots te zijn dat ze de erepenning mocht uitreiken aan Opdam, nadat hij zich decennia lang heeft ingezet voor de inwoners van Heilo. In Castricum boeken Lokaal Vitaal, VVD en D66 vooruitgang bij de besprekingen over een nieuw coalitieakkoord. Over sommige onderwerpen is al overeenstemming bereikt, over andere thema's wordt nog stevig onderhandeld. Welke thema's dat zijn, willen de betrokken partijen niet vertellen, maar bekend is dat de partijen de afgelopen jaren verdeeld waren over de opvang van asielzoekers en statushouders. Volgende week donderdag moet meer duidelijk zijn. Raadslid Carmen Bossen wil dat de Tweede Kamer komt vergaderen in Dijk en Waard. De fractie van Beter Dijk en Waard heeft daarover vragen gesteld aan het college. Volgens het raadslid is de nieuwe raadzaal een prachtige locatie. Ze wilden ook dat de gemeente de Kamerleden uitnodigt om naar Rugewaard te komen. De Tweede Kamer onderzoekt de mogelijkheid om vaker elders in het land te vergaderen, om zo dichter bij burgers te komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Tour 80. Uitgaansagenda.
1: Theater De Beun in Nijlo geeft dinsdagavond 26 mei de presentatie voor het nieuwe seizoen. Er zijn dan maar liefst 5 talentvolle artiesten een voorproefje te zien van wat er je in het seizoen avondvullend kunt zien. De presentatie van deze feestelijke sneak preview is in handen van cabaretier Berit Compagne en deelnemers zijn Stijn de Leeuwen, Alexander Broussard, Luc Ransijn en Fred Delafgouw.

0: Lisa uit de Faculteit Bea Pols. Dag Bea.
1: Hallo Lisa, hallo.
0: Welkom weer in de uitzending. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je voor de
0: uitzending. En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels is het zover.
1: Ja,
0: hoe lang? We zijn gestart.
1: Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen. En iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt. En je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
0: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
1: Daarom, daarom. Ja, en in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
0: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
1: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken, anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
0: Met jou. Beapols is jouw website, hè?
1: Beapols.nl is mijn website en anderhalf nationalewandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio hoe je postcode in en dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar door heel Nederland.
0: Ja, leuk. En we bellen ook nog even omdat je onlangs de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon, je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko, kun je hele leuke, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je een leuk snoepje van maken, maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan je normaal gesproken in de supermarkt ook.
0: Ja, heerlijk. En hoe vielen ze in de smaak?
1: Ja, lekker. Zeker, zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
0: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
1: En dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
0: Nee, daarom.
1: Dus dat is meteen ook weer gezond voor je darmen. Dus dat is ook prettig.
0: Ja, leuk. Wat gaat er binnenkort op de planning in de keuken?
1: Vanmiddag ga ik granola-repen maken met kinderen op de basisschool. We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan nog een keer noedels maken. Dus we proberen een beetje gevarieerd. Ja. Een beetje de keuken, een beetje de niet-Nederlandse keuken. Van cultuur, gewoon wat van proberen en proeven.
0: Goed zo. Leuk, Bea. Vinden ze het leuk, de kinderen, leerlingen?
1: Ja, zeker. En het leuke is ook, we hebben 8 weken de tijd. Hè? Dus je kunt ook even aan elkaar wennen. Want als je 1 keer binnenkomt, dan is alles iets vreemd. En de kinderen zijn vreemd. Dus...
0: Ja.
1: Ja, en nu kun je een beetje aan elkaar wennen. Dus we beginnen met een simpel recept en dan bouwen we het een beetje op. En dan gaan ze ook steeds meer groentes gebruiken. En dan hebben ze zoiets, oh ja, maar die groente lust ik niet of dit of dat. Maar goed, dan maak je daar een Turks pizza van en dan ineens lusten ze het toch wel.
0: Ja, en dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
1: Nou ja, precies, maar op een speelse manier geven het ze de... Eet je die ingrediënten dan mee en ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is, of welke vitamine erin zitten, of dat soort
0: dingen. Ja, helemaal goed.
1: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
0: Ja, nou, beapols.nl is jouw website en daar deel je ook. Ja. En op Facebook deel je ook het een en ander af en toe zie ik voorbij komen. Dus dan,
1: Instagram. En daarnaast heb ik natuurlijk nog gewoon mijn praktijk waarin ik mensen begeleid met overgewicht.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook.
0: Je bent lekker bezig.
1: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
0: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
1: Zeker, en goede resultaten behalen, daar word je ook blij van. Ja. Want het is ook leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
0: Nou.
1: Ik ben 29 jaar.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik zit in mijn 29ste jaar.
0: Wow. Dat ja, dus volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
1: Leven van 30 jaar praktijk. Ja.
0: Ja. Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
1: Ja, zeker. Zo is het. Hey, dank je.
0: Jij ook weer. Hartelijk dank. En we spreken elkaar weer.
1: Doei.
0: Oké, hoi.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese